0: Վիցել որ
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche 97.8 FM.